0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Capverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan een WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Capverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: Altijd.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met het Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
6: Wel eens aan een hulphond gedacht?
7: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de Straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Luister elke zaterdagnacht van

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 9 kilometer file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Dorp. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
2: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
1: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
3: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
1: 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade 16 kilometer file. 20 minuten is de vertraging op de A20 hoek van Holland richting Gouda. 10 minuten vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd

Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het aantal geregistreerde diefstallen en inbraken in boksen, garages en schuren in onze gemeente is in de eerste 5 maanden van dit jaar gestegen naar 11 incidenten. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 3 meldingen. Dit blijkt uit een analyse van overstappen.nl op basis van politiecijfers. In schuren, garages en bergingen staan vaak waardevolle spullen, zoals elektrische fietsen, gereedschap en tuinapparatuur. En juist omdat deze ruimtes vaak minder goed beveiligd zijn dan woningen, zijn ze aantrekkelijk voor inbrekers. Veel Nederlanders gaan ervan uit dat gestolen spullen uit een schuur of garage automatisch onder de inboedelverzekering vallen. Hoewel deze spullen vaak zijn meeverzekerd, gelden daarvoor regelmatig aanvullende voorwaarden en lagere maximale vergoedingen dan voor de bezittingen in de woning. Een van de onderwerpen op de agenda van de Algemene Commissie van de afgelopen week betrof het centrumplan voor Reeuwijk Dorp. De commissie is positief over het conceptplan met 38 woningen in de dorpskern. Tijdens de behandeling van het onderwerp deelde wethouder Van den Heuvel mee dat de nieuwe straat de naam Kalverstraat gaat krijgen. Vanwege de financiële haalbaarheid worden niet alle normen rond klimaatadaptatie en parkeren behaald. Dit leidde tot een discussie over de normen en of deze wel goed gesteld zijn. De wethouder drong aan op vaststelling voor de zomer, omdat het plan anders dreigt te vervallen. Onder deze tijdsdruk heeft de commissie het college groen licht gegeven en mag het voorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat 12 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp. De vertraging is ongeveer 20 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam, 10 minuten extra tussen Zoetewoudendorp en Nieuw-Vennep. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file. En 11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12 2 kilometer file. En 208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 een kwartier vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. De platenbeurs Gouda, de kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda. Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
2: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
1: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En het gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Espriella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Espriella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
1: De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden is de A44 voor langere tijd dicht richting Amsterdam. En daarom staat er nu 25 kilometer file op de A4 vanuit Rotterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Een drie kwartier, zelfs iets meer aan vertraging op dit moment. Verder valt het eigenlijk wel reuze mee met de spits. Op de A20 hoek van Holland-Gouda wel een kwartier vertraging tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 6 kilometer file. 5 minuten op de N11 Leiden-Bodegraven bij de A12. En 10 minuten op de N206 Zoetermeer-Heemstede bij de A4. En 10 minuten op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de A44. N208 Sassenheim-Haarlem bij de N207. 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het aantal geregistreerde diefstallen en inbraken in boksen, garages en schuren in onze gemeente is in de eerste 5 maanden van dit jaar gestegen naar 11 incidenten. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 3 meldingen. Dit blijkt uit een analyse van overstappen.nl op basis van politiecijfers. In schuren, garages en bergingen staan vaak waardevolle spullen, zoals elektrische fietsen, gereedschap en tuinapparatuur. En juist omdat deze ruimtes vaak minder goed beveiligd zijn dan woningen, zijn ze aantrekkelijk voor inbrekers. Veel Nederlanders gaan ervan uit dat gestolen spullen uit een schuur of garage automatisch onder de inboedelverzekering vallen. Hoewel deze spullen vaak zijn meeverzekerd, gelden daarvoor regelmatig aanvullende voorwaarden en lagere maximale vergoedingen dan voor de bezittingen in de woning. Een van de onderwerpen op de agenda van de Algemene Commissie van de afgelopen week betrof het centrumplan voor Reeuwijk Dorp. De commissie is positief over het conceptplan met 38 woningen in de dorpskern. Tijdens de behandeling van het onderwerp deelde wethouder Van den Heuvel mee dat de nieuwe straat de naam Kalverstraat gaat krijgen. Vanwege de financiële haalbaarheid worden niet alle normen rond klimaatadaptatie en parkeren behaald. Dit leidde tot een discussie over de normen en of deze wel goed gesteld zijn. De wethouder drong aan op vaststelling voor de zomer, omdat het plan anders dreigt te vervallen. Onder deze tijdsdruk heeft de commissie het college groen licht gegeven en mag het voorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam schrikt niet, want er staat 25 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Het komt door de afsluiting vanwege werkzaamheden langdurig bij Wassenaar van de A44 richting het noorden. En daarom is het zo druk op de A4. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file. Op de N206 Zoetermeer Heemstede een kwartier vertraging bij de aansluiting met de A4. Heel veel vertraging ook op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem bij de N207. 2 kilometer stilstaan en 10 minuten vertraging op de N209 Rotterdam-Hazerswoude bij Hazerswoude-Dorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: just like a song when we were young.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
3: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten, een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
2: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
4: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
2: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file door de afsluiting van de A44... bij afrit Noordwijkerhout. Tot 1 juli is die weg dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Op de N208 Sassenheim-Haarlem door de afsluiting van de A44 bij de N207 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan?
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt?
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
12: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl. De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het aantal geregistreerde diefstallen en inbraken in boksen, garages en schuren in onze gemeente is in de eerste 5 maanden van dit jaar gestegen naar 11 incidenten. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 3 meldingen. Dit blijkt uit een analyse van overstappen.nl op basis van politiecijfers. In schuren, garages en bergingen staan vaak waardevolle spullen, zoals elektrische fietsen, gereedschap en tuinapparatuur. En juist omdat deze ruimtes vaak minder goed beveiligd zijn dan woningen, zijn ze aantrekkelijk voor inbrekers. Veel Nederlanders gaan ervan uit dat gestolen spullen uit een schuur of garage automatisch onder de inboedelverzekering vallen. Hoewel deze spullen vaak zijn meeverzekerd, gelden daarvoor regelmatig aanvullende voorwaarden en lagere maximale vergoedingen dan voor de bezittingen in de woning. Een van de onderwerpen op de agenda van de Algemene Commissie van de afgelopen week betrof het centrumplan voor Reeuwijk Dorp. De commissie is positief over het conceptplan met 38 woningen in de dorpskern. Tijdens de behandeling van het onderwerp deelde wethouder Van den Heuvel mee dat de nieuwe straat de naam Kalverstraat gaat krijgen. Vanwege de financiële haalbaarheid worden niet alle normen rond klimaatadaptatie en parkeren behaald. Dit leidde tot een discussie over de normen en of deze wel goed gesteld zijn. De wethouder drong aan op vaststelling voor de zomer, omdat het plan anders dreigt te vervallen. Onder deze tijdsdruk heeft de commissie het college groen licht gegeven en mag het voorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam inmiddels 23 kilometer file tussen Ypenburg en Roelof Arendsveen. De A44 is dicht door werkzaamheden tot 1 juli bij afrit Noordwijkerhout. En daarom is het zo druk op de A4. Op de A20, hoek van Holland-Gouda, 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Op de N208 Sassenheim-Haarlem, ook door die afsluiting van de A44. 3 kilometer file tussen Lisse en de N207. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. De platenbeurs Gouda, de kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niets hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 9 kilometer file tussen Leidschendam en Zoetewoude Rijndijk. Tussen Zoetewoude Dorp en Nieuw-Vennep nog eens 12 kilometer file erbij komt door de afsluiting van de A44. A20, Hoek van Holland-Gouda, tussen de Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. En 208 Sassenheim-Haarlem door de afsluiting van de A44 bij de N207 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei?
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt?
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. De platenbeurs Gouda, de kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het aantal geregistreerde diefstallen en inbraken in boksen, garages en schuren in onze gemeente is in de eerste 5 maanden van dit jaar gestegen naar 11 incidenten. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 3 meldingen. Dit blijkt uit een analyse van overstappen.nl op basis van politiecijfers. In schuren, garages en bergingen staan vaak waardevolle spullen, zoals elektrische fietsen, gereedschap en tuinapparatuur. En juist omdat deze ruimtes vaak minder goed beveiligd zijn dan woningen, zijn ze aantrekkelijk voor inbrekers. Veel Nederlanders gaan ervan uit dat gestolen spullen uit een schuur of garage automatisch onder de inboedelverzekering vallen. Hoewel deze spullen vaak zijn meeverzekerd, gelden daarvoor regelmatig aanvullende voorwaarden en lagere maximale vergoedingen dan voor de bezittingen in de woning. Een van de onderwerpen op de agenda van de Algemene Commissie van de afgelopen week betrof het centrumplan voor Reeuwijk Dorp. De commissie is positief over het conceptplan met 38 woningen in de dorpskern. Tijdens de behandeling van het onderwerp deelde wethouder Van den Heuvel mee dat de nieuwe straat de naam Kalverstraat gaat krijgen. Vanwege de financiële haalbaarheid worden niet alle normen rond klimaatadaptatie en parkeren behaald. Dit leidde tot een discussie over de normen en of deze wel goed gesteld zijn. De wethouder drong aan op vaststelling voor de zomer, omdat het plan anders dreigt te vervallen. Onder deze tijdsdruk heeft de commissie het college groen licht gegeven en mag het voorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 5 kilometer. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem door de werkzaamheden op de A44 richting Amsterdam. Tussen Lisse en de N207 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 16:30. Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: zeggen.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezingen in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 13 kilometer file tussen Knoopend Hoogvliet en Nieuw-Vennep. De vertraging is een kwartier. N208 Sassenheim richting Haarlem, 2 kilometer file bij de N207. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
1: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda. Nieuwe Markt 100. Gratis toegang. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het aantal geregistreerde diefstallen en inbraken in boksen, garages en schuren in onze gemeente is in de eerste 5 maanden van dit jaar gestegen naar 11 incidenten. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 3 meldingen. Dit blijkt uit een analyse van overstappen.nl op basis van politiecijfers. In schuren, garages en bergingen staan vaak waardevolle spullen, zoals elektrische fietsen, gereedschap en tuinapparatuur. En juist omdat deze ruimtes vaak minder goed beveiligd zijn dan woningen, zijn ze aantrekkelijk voor inbrekers. Veel Nederlanders gaan ervan uit dat gestolen spullen uit een schuur of garage automatisch onder de inboedelverzekering vallen. Hoewel deze spullen vaak zijn meeverzekerd, gelden daarvoor regelmatig aanvullende voorwaarden en lagere maximale vergoedingen dan voor de bezittingen in de woning. Een van de onderwerpen op de agenda van de Algemene Commissie van de afgelopen week betrof het centrumplan voor Reeuwijk Dorp. De commissie is positief over het conceptplan met 38 woningen in de dorpskern. Tijdens de behandeling van het onderwerp deelde wethouder Van den Heuvel mee dat de nieuwe straat de naam Kalverstraat gaat krijgen. Vanwege de financiële haalbaarheid worden niet alle normen rond klimaatadaptatie en parkeren behaald. Dit leidde tot een discussie over de normen en of deze wel goed gesteld zijn. De wethouder drong aan op vaststelling voor de zomer, omdat het plan anders dreigt te vervallen. Onder deze tijdsdruk heeft de commissie het college groen licht gegeven en mag het voorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot half 5.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. En dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL Fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Luister elke zaterdagnacht.

0: Regioagenda.
1: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang. Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jipsimone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het aantal geregistreerde diefstallen en inbraken in boksen, garages en schuren in onze gemeente is in de eerste 5 maanden van dit jaar gestegen naar 11 incidenten. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 3 meldingen. Dit blijkt uit een analyse van overstappen.nl op basis van politiecijfers. In schuren, garages en bergingen staan vaak waardevolle spullen, zoals elektrische fietsen, gereedschap en tuinapparatuur. En juist omdat deze ruimtes vaak minder goed beveiligd zijn dan woningen, zijn ze aantrekkelijk voor inbrekers. Veel Nederlanders gaan ervan uit dat gestolen spullen uit een schuur of garage automatisch onder de inboedelverzekering vallen. Hoewel deze spullen vaak zijn meeverzekerd, gelden daarvoor regelmatig aanvullende voorwaarden en lagere maximale vergoedingen dan voor de bezittingen in de woning. Een van de onderwerpen op de agenda van de Algemene Commissie van de afgelopen week betrof het centrumplan voor Reeuwijk Dorp. De commissie is positief over het conceptplan met 38 woningen in de dorpskern. Tijdens de behandeling van het onderwerp deelde wethouder Van den Heuvel mee dat de nieuwe straat de naam Kalverstraat gaat krijgen. Vanwege de financiële haalbaarheid worden niet alle normen rond klimaatadaptatie en parkeren behaald. Dit leidde tot een discussie over de normen en of deze wel goed gesteld zijn. De wethouder drong aan op vaststelling voor de zomer, omdat het plan anders dreigt te vervallen. Onder deze tijdsdruk heeft de commissie het college groen licht gegeven en mag het voorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 9 kilometer file tussen Bodegraven en Woerden. Door opruimwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 16:30.
2: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jipsimone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden 7 kilometer file door opruimwerkzaamheden. 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht door olie op de weg. En op de A16 Breda richting Rotterdam 5 kilometer langzaam rijden tussen Rotterdam Feyenoord en Rotterdam Prins Alexander. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Hallo, met Kees.
7: Truus hier, hoe gaat het?
6: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
7: Wel eens aan een hulphond gedacht?
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. De platenbeurs Gouda, de kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het aantal geregistreerde diefstallen en inbraken in boksen, garages en schuren in onze gemeente is in de eerste 5 maanden van dit jaar gestegen naar 11 incidenten. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 3 meldingen. Dit blijkt uit een analyse van overstappen.nl op basis van politiecijfers. In schuren, garages en bergingen staan vaak waardevolle spullen, zoals elektrische fietsen, gereedschap en tuinapparatuur. En juist omdat deze ruimtes vaak minder goed beveiligd zijn dan woningen, zijn ze aantrekkelijk voor inbrekers. Veel Nederlanders gaan ervan uit dat gestolen spullen uit een schuur of garage automatisch onder de inboedelverzekering vallen. Hoewel deze spullen vaak zijn meeverzekerd, gelden daarvoor regelmatig aanvullende voorwaarden en lagere maximale vergoedingen dan voor de bezittingen in de woning. Een van de onderwerpen op de agenda van de Algemene Commissie van de afgelopen week betrof het centrumplan voor Reeuwijk Dorp. De commissie is positief over het conceptplan met 38 woningen in de dorpskern. Tijdens de behandeling van het onderwerp deelde wethouder Van den Heuvel mee dat de nieuwe straat de naam Kalverstraat gaat krijgen. Vanwege de financiële haalbaarheid worden niet alle normen rond klimaatadaptatie en parkeren behaald. Dit leidde tot een discussie over de normen en of deze wel goed gesteld zijn. De wethouder drong aan op vaststelling voor de zomer, omdat het plan anders dreigt te vervallen. Onder deze tijdsdruk heeft de commissie het college groen licht gegeven en mag het voorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Bodegraven en Woerden 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein 6 kilometer en een kwartier vertraging. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda 5 minuten vertraging bij Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: BR6. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.
2: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het aantal geregistreerde diefstallen en inbraken in boksen, garages en schuren in onze gemeente is in de eerste 5 maanden van dit jaar gestegen naar 11 incidenten. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 3 meldingen. Dit blijkt uit een analyse van overstappen.nl op basis van politiecijfers. In schuren, garages en bergingen staan vaak waardevolle spullen, zoals elektrische fietsen, gereedschap en tuinapparatuur. En juist omdat deze ruimtes vaak minder goed beveiligd zijn dan woningen, zijn ze aantrekkelijk voor inbrekers. Veel Nederlanders gaan ervan uit dat gestolen spullen uit een schuur of garage automatisch onder de inboedelverzekering vallen. Hoewel deze spullen vaak zijn meeverzekerd, gelden daarvoor regelmatig aanvullende voorwaarden en lagere maximale vergoedingen dan voor de bezittingen in de woning. Een van de onderwerpen op de agenda van de Algemene Commissie van de afgelopen week betrof het centrumplan voor Reeuwijk Dorp. De commissie is positief over het conceptplan met 38 woningen in de dorpskern. Tijdens de behandeling van het onderwerp deelde wethouder Van den Heuvel mee dat de nieuwe straat de naam Kalverstraat gaat krijgen. Vanwege de financiële haalbaarheid worden niet alle normen rond klimaatadaptatie en parkeren behaald. Dit leidde tot een discussie over de normen en of deze wel goed gesteld zijn. De wethouder drong aan op vaststelling voor de zomer, omdat het plan anders dreigt te vervallen. Onder deze tijdsdruk heeft de commissie het college groen licht gegeven en mag het voorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Zuid 5 minuten vertraging. En op de A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Oh.

0: regioagenda.
1: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang. Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: And I spent the summer on you.
1: Dit is BSS met het regionieuws.
2: Vandaag met Dirk van Ewen. Het aantal geregistreerde diefstallen en inbraken in boksen, garages en schuren in onze gemeente is in de eerste 5 maanden van dit jaar gestegen naar 11 incidenten. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 3 meldingen. Dit blijkt uit een analyse van overstappen.nl op basis van politiecijfers. In schuren, garages en bergingen staan vaak waardevolle spullen, zoals elektrische fietsen, gereedschap en tuinapparatuur. En juist omdat deze ruimtes vaak minder goed beveiligd zijn dan woningen, zijn ze aantrekkelijk voor inbrekers. Veel Nederlanders gaan ervan uit dat gestolen spullen uit een schuur of garage automatisch onder de inboedelverzekering vallen. Hoewel deze spullen vaak zijn meeverzekerd, gelden daarvoor regelmatig aanvullende voorwaarden en lagere maximale vergoedingen dan voor de bezittingen in de woning. Een van de onderwerpen op de agenda van de Algemene Commissie van de afgelopen week betrof het centrumplan voor Reeuwijk Dorp. De commissie is positief over het conceptplan met 38 woningen in de dorpskern. Tijdens de behandeling van het onderwerp deelde wethouder Van den Heuvel mee dat de nieuwe straat de naam Kalverstraat gaat krijgen. Vanwege de financiële haalbaarheid worden niet alle normen rond klimaatadaptatie en parkeren behaald. Dit leidde tot een discussie over de normen en of deze wel goed gesteld zijn. De wethouder drong aan op vaststelling voor de zomer, omdat het plan anders dreigt te vervallen. Onder deze tijdsdruk heeft de commissie het college groen licht gegeven en mag het voorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad.
3: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid 5 minuten vertraging door een ongeluk. En de A20 naar Gouda bij Moordrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jipsimone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam loopt het vast door een ongeluk. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. De A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel staat het stil over 3 kilometer. Dan wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
2: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl. De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda. Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het aantal geregistreerde diefstallen en inbraken in boksen, garages en schuren in onze gemeente is in de eerste 5 maanden van dit jaar gestegen naar 11 incidenten. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 3 meldingen. Dit blijkt uit een analyse van overstappen.nl op basis van politiecijfers. In schuren, garages en bergingen staan vaak waardevolle spullen, zoals elektrische fietsen, gereedschap en tuinapparatuur. En juist omdat deze ruimtes vaak minder goed beveiligd zijn dan woningen, zijn ze aantrekkelijk voor inbrekers. Veel Nederlanders gaan ervan uit dat gestolen spullen uit een schuur of garage automatisch onder de inboedelverzekering vallen. Hoewel deze spullen vaak zijn meeverzekerd, gelden daarvoor regelmatig aanvullende voorwaarden en lagere maximale vergoedingen dan voor de bezittingen in de woning. Een van de onderwerpen op de agenda van de Algemene Commissie van de afgelopen week betrof het centrumplan voor Reeuwijk Dorp. De commissie is positief over het conceptplan met 38 woningen in de dorpskern. Tijdens de behandeling van het onderwerp deelde wethouder Van den Heuvel mee dat de nieuwe straat de naam Kalverstraat gaat krijgen. Vanwege de financiële haalbaarheid worden niet alle normen rond klimaatadaptatie en parkeren behaald. Dit leidde tot een discussie over de normen en of deze wel goed gesteld zijn. De wethouder drong aan op vaststelling voor de zomer, omdat het plan anders dreigt te vervallen. Onder deze tijdsdruk heeft de commissie het college groen licht gegeven en mag het voorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu 90 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Zoetewoudendorp heb je een kwartier vertraging. Dan de A4 naar Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda, die is even dicht geweest bij de Drechttunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. Die is inmiddels uit de rij gehaald, maar tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht rijdt het nog wel langzaam. En dat kost je 3 kwartier extra. Dan de A20 naar Gouda, tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jipsimone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot half 5.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast en in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag zaterdag in Den Haag extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je veel vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Zoetewoudendorp doe je er 20 minuten langer over. Andere kant op, tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk, 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A16 van Rotterdam naar Breda voor knooppunt Ridderkerk. Daarna is het aansluiten tot aan Dordrecht over 9 kilometer en dat kost je 35 minuten extra. Op de A20 richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. De platenbeurs Gouda, de kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het aantal geregistreerde diefstallen en inbraken in boksen, garages en schuren in onze gemeente is in de eerste 5 maanden van dit jaar gestegen naar 11 incidenten. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 3 meldingen. Dit blijkt uit een analyse van overstappen.nl op basis van politiecijfers. In schuren, garages en bergingen staan vaak waardevolle spullen, zoals elektrische fietsen, gereedschap en tuinapparatuur. En juist omdat deze ruimtes vaak minder goed beveiligd zijn dan woningen, zijn ze aantrekkelijk voor inbrekers. Veel Nederlanders gaan ervan uit dat gestolen spullen uit een schuur of garage automatisch onder de inboedelverzekering vallen. Hoewel deze spullen vaak zijn meeverzekerd, gelden daarvoor regelmatig aanvullende voorwaarden en lagere maximale vergoedingen dan voor de bezittingen in de woning. Een van de onderwerpen op de agenda van de Algemene Commissie van de afgelopen week betrof het centrumplan voor Reeuwijk Dorp. De commissie is positief over het conceptplan met 38 woningen in de dorpskern. Tijdens de behandeling van het onderwerp deelde wethouder Van den Heuvel mee dat de nieuwe straat de naam Kalverstraat gaat krijgen. Vanwege de financiële haalbaarheid worden niet alle normen rond klimaatadaptatie en parkeren behaald. Dit leidde tot een discussie over de normen en of deze wel goed gesteld zijn. De wethouder drong aan op vaststelling voor de zomer, omdat het plan anders dreigt te vervallen. Onder deze tijdsdruk heeft de commissie het college groen licht gegeven en mag het voorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is iets drukker dan gemiddeld op maandag. In onze regio heb je op deze wegen nu de meeste vertraging. De A4 naar Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoude, 25 minuten extra. De A4 maar dan richting Den Haag vanuit Amsterdam tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein, een 30 minuten vertraging. Staat 14 kilometer door een vrachtwagen met pech. 1 rijstrook is dicht. A16 naar Breda tussen Rotterdam en Dordrecht, een 15 minuten vertraging. A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht, doe je er 20 minuten langer over. En de A44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jipsimone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Meteo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp 20 minuten vertraging. Dan de A4 de andere kant op, dus richting Den Haag tussen Hoogmade en het knooppunt Prins Klausplein. 14 kilometer en een half uur extra reistijd. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. A20 naar Gouda, tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht, doe je er een kwartier langer over. En op de A44 naar Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: don't need an excuse. 'Cause I'm wearing my brand new shoes.
1: De regioagenda.
2: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jipsimone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl. De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda. Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het aantal geregistreerde diefstallen en inbraken in boksen, garages en schuren in onze gemeente is in de eerste 5 maanden van dit jaar gestegen naar 11 incidenten. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 3 meldingen. Dit blijkt uit een analyse van overstappen.nl op basis van politiecijfers. In schuren, garages en bergingen staan vaak waardevolle spullen, zoals elektrische fietsen, gereedschap en tuinapparatuur. En juist omdat deze ruimtes vaak minder goed beveiligd zijn dan woningen, zijn ze aantrekkelijk voor inbrekers. Veel Nederlanders gaan ervan uit dat gestolen spullen uit een schuur of garage automatisch onder de inboedelverzekering vallen. Hoewel deze spullen vaak zijn meeverzekerd, gelden daarvoor regelmatig aanvullende voorwaarden en lagere maximale vergoedingen dan voor de bezittingen in de woning. Een van de onderwerpen op de agenda van de Algemene Commissie van de afgelopen week betrof het centrumplan voor Reeuwijk Dorp. De commissie is positief over het conceptplan met 38 woningen in de dorpskern. Tijdens de behandeling van het onderwerp deelde wethouder Van den Heuvel mee dat de nieuwe straat de naam Kalverstraat gaat krijgen. Vanwege de financiële haalbaarheid worden niet alle normen rond klimaatadaptatie en parkeren behaald. Dit leidde tot een discussie over de normen en of deze wel goed gesteld zijn. De wethouder drong aan op vaststelling voor de zomer, omdat het plan anders dreigt te vervallen. Onder deze tijdsdruk heeft de commissie het college groen licht gegeven en mag het voorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment ligt alweer achter ons, ook in onze regio. Maar op de A4 richting Amsterdam moet je nog wel rekening houden met ruim een half uur vertraging tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Diezelfde A4, maar dan de andere kant op, dus richting Rotterdam. Voor het knooppunt Prins Klausplein 11 kilometer vanaf Zoeterwoude en 20 minuten extra. Door een vrachtwagen met pech is 1 rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.
2: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Yip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
1: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
3: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
1: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Ippenburg en knooppunt Hoflied nog 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Andere kant op, voor het knooppunt Prins Klausplein, doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: De muziekexperts. Live op BR6.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Ja, een hele goede maandagavond weer. En welkom weer bij een uurtje Bob Poetsen op. Zoals elke maandagavond heet ik u van harte welkom. En zeg ik tegen u, uit volle borst.
1: Aloha.
0: Aloha. Ja, het is een druk uurtje. We hebben genoeg muziek. Ik geef ook een soort college vandaag. Dat heeft ook een beetje te maken met de linkplaat. Eigenlijk is het een hele linkuitzending. Misschien is het wel een beetje duidelijk geworden al bij de eerste. Maar ja, je weet het maar nooit natuurlijk. Verder rest hebben we natuurlijk de top 40. Deze week zouden we behandelen de top 40 van week 25. Oftewel 22 juni 2011. En we hebben natuurlijk van het soort die je niet zo vaak hoort. Ook die heeft met die link te maken. Maar ja, wat is dan die link? Misschien wordt het iets duidelijker als we het tweede plaatje erin gooien.

Ja, is het nou al een beetje duidelijker geworden? Het zijn natuurlijk alle drie WK-anthems. En we begonnen namelijk het uur natuurlijk met Shakira en Burna Boy. Met Die Die uit het, de anthem natuurlijk van het huidige WK-voetbal. Daarvoor, of daarna hadden we Nicky Jam samen met Will Smith en Eva Strevi. En met Live It Up. En dat was weer het WK van 2018 in Rusland. En als laatste hadden we Pitbull featuring J-Lo en Claudia Leite. Met We Are One uit de WK van 2014. Ja, dan zou je wel bedenken van, ja, maar volgens mij, goede luisteraar, je bent er eentje vergeten en dat is die uit 2022. Nou, die ben ik op zich niet vergeten, dat is deze. Maar die was nooit commercieel goed uitgebruikt, dus die is ook nooit in de top 40 gekomen. Het was Heya Heya van onder andere Davido. Maar die heeft het dus niet gehaald in de top 40. Ja, en dat is toch wel een beetje wat hier zo in mijn uurtje altijd hoog in de vaandel staat. Dus ja, die wordt dan niet gedraaid. Maar goed, als we dat dan toch over die top 40 hebben. Oh, nee, andere moeten we hebben. Hallo. Ja, dit is die top 40. Deze week zouden we behandelen de top 40 week 25. Oftewel 22 juni 2011. En daarin hadden we 27 zakkers. Jawel. 8 stijgers, 4 nieuwe binnenkomers, 3 superstippen en 6 stippen. Ja, het was echt zo'n weekje dat er veel nieuws moest komen. Wie was dan dat nieuws? Good Girl van Alexa Jordan. Die kwam nieuw binnen op 37. En opnieuw op 34. What a Feeling van Alex Codino featuring Kelly Rowland. Loca People. La Gente Esta Me Loca. Van Zack Noël kwam nieuw binnen op 13. Met een superstip. En dat was nog niet eens de hoogste nieuwe binnenkomen. Want dat was Every Teardrop is a Waterfall van Coldplay. Die kwam nieuw binnen op 8. Wat waren dan de overige superstippen? Want ja, we hebben er al 2 gehad. Esta Loca dus. Van Loca People, van Zack Noël. Every Teardrop. Maar ook Give Me Everything van Pitbull. Samen met Nio, Afrojack en Nier. Ja, die hebben we dus al een keertje gehad. Maar ja, het is niet anders. Dan pakken we nog eventjes snel de top 5 erbij. Dalend van 5 naar 6. Dalend van 4 naar 5, No Mercy van Raccoon. Someone Like You van Adele, die daalde van 3 naar 4. Mr. Sexo Beat, die daalde van 2 naar 3. Happiness van Alexis Jordan, die daalde van 1 naar 2. En dat betekende dus een nieuwe nummer 1 die week. En dat was Give Me Everything van Pitbull, Nio en Nio. Nier en Nio en Afrojack. En die hij steeg van 7 naar 1. Maar we beginnen het item dus met een van de hoogste stijgers. Want ja, ook die waren er gewoon. Katy Perry met Last Friday Night. Die steeg van 31 naar 22 met 9 plaatsen winst voor Katy Perry.

Beetje slow starter was het in 2011. Maar uiteindelijk zou het er nog wel komen. Hoogste positie in de top 40. De zevende plek. 17 weken top 40. Van Katy Perry met haar Last Friday Night.

was voor Coldplay met Every Teardrop Is a Waterfall. Die kwam dus binnen op 8. Zou uiteindelijk de vierde positie nog halen. 12 weekjes top 40.

Ja, primeurtje voor Pitbull. Nog nooit heb ik in Bob Poets op twee keer eenzelfde artiest in één uur gedouwd. Maar ja, Pitbull krijgt het voor elkaar. Die zowel op de nummer 1 stond in de top 40 in 2011. Als ook een WK-nummer heeft geschreven. Dus ja, het kan soms zo verkeren. Ik ga meteen maar eens aan het rad draaien. Om te kijken wat er volgende week aankomt. Misschien nog wel eventjes goed om te zeggen. Het nummer van Pitbull stond twee weekjes op nummer 1. En daarna zou het worden ingehaald door Zak Noël, die we al eerder hadden gedraaid. Totaal wel 23 weken top 40. 25 weken top 40 zelfs. 1986. Ja, ik moet wel even op blijven letten. Ik doe multitasken, maar ja, dat gaat me niet altijd goed af. 1986. Dat maakt me geen. Dat is wel heel toevallig. Want dat geeft me een mooi bruggetje naar het volgende. Het WK van 86. Ja, daar waren wij als Nederland niet bij. Dat was in Mexico. Toen was er natuurlijk ook een WK-anthem. Alleen ja, omdat wij natuurlijk niet geplaatst waren, werd dat ook niet zo opgepakt. Toevallig, en 3 jaar later, werd hetzelfde nummer nog een keertje uitgebracht. Maar dan door iemand anders. Het origineel is van Arrow. Alleen wij kennen het hier zo van Buster Poindexter uit 1989 dan. Nummer 8 in de top 40. 7 weekjes lang. Voor dit nummer. Maar eigenlijk was het dus een WK-song van 86.

Het origineel is dus van Arrow. En die wijkt niet zoveel af van dit nummer. Dat was dus het originele WK-lied van 1986. Ja, en ook voor het van het soort die je niet zo vaak hoort, heb ik ook gekozen voor een nummer, een WK-anthem. En dat is er eentje van 2002. Ja, en het is eigenlijk ook wel een beetje zo, als Nederland niet bij is of niet presteert daar zo, dan worden de hits ook niet zo groot. In 2002, dat was het WK in Japan en Korea, was Nederland niet geplaatst. En toen was het de anthem was van Anastasia, ja, met Boom. En die heb ik dan ook gekozen van het soort die je niet zo vaak hoort. En dan zie je ook als Nederland niet meedoet dat het niet zo goed werkt. Want dat nummer heeft 2 weken in de top 40 staan. En 2 weken op de 40ste plek. Dus ja, dat was niet al te best. Maar goed, voor het soort van niet zo, wat je niet zo vaak hoort. Zeker wel eentje die je moet horen. Anastasia met Boom.

Anastasia met haar boom. Van het soort die je niet zo vaak hoort. Van het WK dus 2002. Het allereerste nummer wat ooit in de top 40 kwam. Als WK Anthem. Dat is in 1994 geweest. In 1994 werd het eerste officiële thema pas echt commercieel uitgebuit. En dat was eigenlijk ook wel een beetje te verwachten. Want wereldkampioenschappen waren toen in de Verenigde Staten. En die weten altijd wel hoe je iets commercieel moet aanpakken. De VS die pakte uit met supersterren Daryl Hall en John Oates. En die maakten het nummer Gloryland samen met de Sounds of Darkness. In Nederland deed het in de top 40 het redelijk. 5 weekjes top 40. Hoogste plek 32. Ja, wij als Nederland moesten het op een gegeven moment af... Wij werden gestuurd door Brazilië in de kwartfinale. En dus onze Gloryland was het niet. Maar dit is wel weer een WK-anthem uit 94.

Ja, dan pakken we weer eventjes de agenda erbij. Wat is er allemaal op muzikaal vlak te doen deze week in de regio? We zijn nog steeds midden in de Goudse Popweek. En daardoor is er bijvoorbeeld vanavond nog huiskamerconcerten. Waar onder andere ook bijvoorbeeld Lucky Fons de Derde en Adilcha Rodriguez Soares optreden. Morgen ook weer in de Goudse Schouwburg treedt op Emma Kok. En bijvoorbeeld ook nog woensdag in Checks heb je een popquiz. En in de Garen Spinnerij is er een open podium. Donderdag, dan speelt natuurlijk Nederland-Tunesië. Maar er is daarnaast ook nog weer bijvoorbeeld live muziek in Checks. In Gouda. Dan gaan we naar de vrijdag. Behalve in Gouda is er ook nog in andere dorpen en steden wat te doen. Bijvoorbeeld in De Zon in Bodegraven, daar is een kids disco op vrijdag. In Gouda, in Hens, daar heb je een vrijdagmiddagborrel met DJ Barry. En in Gouda begint bijvoorbeeld ook het jazzfestival. En daar heb je ook onder andere het jazzdiner in de Gouwekerk. Maar ja, ook overal leuke bandjes. In het museum in Gouda heb je ook Rosita Rikkers. En op vrijdag heb je ook een pubquiz in Studio Gons. In So What heb je Rockpuls. En dan gaan we naar de zaterdag. Oh, sorry. In Woerden heb je ook nog het Wonder van Woerden. En daar treden onder andere op Snelle, Chef Special, Guus Meeuwis en Baby Blue. Dus dat is ook nog een leuke uitje. Dan gaan we naar de zaterdag in de Cube. In Alphen. Nee, dat is Boskoop natuurlijk. Daar heb je... Boskoop heeft het met onder andere Hart Zat. Dat zijn allemaal lokale bandjes. In Gouda ook nog steeds de Goudse Popweek / Jazz Festival. Heb je onder andere een platenbeurs in de Agnietenkapel. Gouda leeft. En daar treden allemaal live bandjes op door Gouda. Maar je hebt ook Gouda's Harmony Pionier. Je hebt ook een Studio Gons. Ska van Hagen. Dus dat is een ska band uit Den Haag. Maar ook nog Gouds Jazz Festival After Party in So What. En op de zondag heb je in de Meijer ook nog Gluren bij de Buren. Met ook weer diverse huisoptredens. In Gouda nog steeds, ook nog steeds van de Goudse Popweek. In de Houtmansplatsoen treedt op The One and Only. En in Kruim heb je onder andere Music for Breakfast. En in Alphen, in de Natte, ook op de zondag, karaoke met de virtuose matrozen en de zeemeerminnen. En dat is er dan allemaal op muzikaal vlak te doen. Ik zou zeggen, kijk nog eventjes op de sites bijvoorbeeld van het Wonder van Woerden of de Goudse Popweek om te kijken wat daar verder nog allemaal te doen is. Wij gaan in ieder geval nog weer verder met WK-anthems. En we pakken de draad op bij Ricky Martin. En Ricky Martin deed Copa de la Vida. En dat is van het WK 1998 in Frankrijk. Veel mensen denken dat Carnaval de Paris is. Dat was wel dezelfde tijd en dat was zeker een hele grote hit in Nederland. Maar dat was niet het origineel. Dit was het originele WK-anthem van Ricky Martin. Het haalde de achtste plaats in de top 40. 11 weekjes top 40. En Nederland kwam toen in de halve finale.

wat ik al eerder vertelde, in de jaren 90 begon het pas echt een beetje commercieel te worden. Maar daarvoor waren er natuurlijk nog heel veel nummers die ook WK anthems, maar die werden niet opgepikt door de top 40. Zo had je natuurlijk in de jaren 70, hebben we natuurlijk twee goede jaren gehad. 1974 en 1978. Maar ja, daar die nummers, zeker in 78, die waren nogal... Die werd eigenlijk een beetje... geboycott. Dit nummer, Conquistador van... of tenminste, Argentina van Conquistador. Dat was zeg maar ons Nederlandse item. Of anthem. Dat was niet het originele. Maar die haalden het nog wel in de top 40. Die was namelijk de derde plaats. Maar goed, in Duitsland was het een Pools nummer zelfs. Toen we in 94 daar. Maar heeft het niet gehaald. Maar ja, we hebben nog een finale gehaald. En dat was natuurlijk in 2010. En dat was denk ik ook meteen ook wel de allergrootste commerciële... En beste nummer in de top 40. En dat is natuurlijk Waka Waka van Shakira. En die heeft het geschopt tot de zesde plaats. 16 weken top 40. Uit 2010 dus. Van de WK. Maar ja, het uur zit er bijna op. Dus ik zeg ook al meteen... Tot volgende week. Zometeen Nationaal van 8 uur. Gast uit de streek. Ik ben er dan weer volgende week. En een hele fijne maandag nog.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen-op-Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
2: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
1: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
3: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
1: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
10: Luister elke zaterdagnacht van

0: voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: BR6. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Een zeer goedemorgen luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt gedaan door Arjan Doelman. Onze gast van vandaag is Goudenaar Jitse Ouweneel van Rockmania, de plaatwinkel aan de markt hier in Gouda, die dit jaar volgens mij 10 jaar bestaat. Jitse, van harte welkom.
3: Dankjewel, goedemorgen.
2: Ja, de tijd vliegt, hè? 10 jaar geleden ben je begonnen volgens mij.
3: Nou, dat kun je wel zeggen.
2: En wanneer is je officiële jubileum? Dat je zegt, nou, dan is echt 10 jaar.
3: Dat is eigenlijk in mei 11 jaar. 10 jaar hebben we al gehad.
2: Oh, 10 jaar heb je al gehad? Ja, kijk dat. Maar het is van, je zit niet in je 10e jaar, zeg maar.
3: Ja, officieel wel. Ja. Klopt er. Ja.
2: Gaan we straks uitgebreid over praten hoe dat allemaal gebeurd is. Ben jij geboren en getogen Goudenaar?
3: Ik ben geboren in Gouda, maar mijn ouders zijn verhuisd na 1 jaar naar Nieuwekerk. Dus,
2: Nieuwekerk aan Den Ezel.
3: Ja, klopt inderdaad. Daar heb ik eigenlijk mijn hele leven gewoond. En sinds 4 jaar ben ik nu weer terug in Gouda.
2: Oké. Okay. Heb je daar ook de lagere school gedaan?
3: Ja, Nieuwekerk op de lagere school gezeten. En middelbare in Capelle aan de IJssel.
2: Middelbare in Capelle aan de IJssel. En wat voor opleiding heb je gedaan?
3: Ik heb VMBO techniek heb ik gedaan. Daarvoor ben ik geslaagd. Vond ik niet zo leuk. Daarna ben ik naar het MBO gegaan. En daar heb ik administratie gedaan. En dat heb ik afgerond. Dus dat is nog handig met de zaak ook.
2: Ja, ik snap het. Je kan je eigen boekhouding doen.
3: Groot deel wel inderdaad. Deel wel, ja.
2: Ja. Ja, je hebt altijd wel een accountant nodig aan het eind van de rit.
3: Klopt. Ja, dat is zeker waar.
2: Is mijn ervaring ook. Wanneer heb je eigenlijk voor het eerst doorgehad dat muziek iets speciaals voor jou betekende?
3: Dat is eigenlijk gekomen toen mijn opa en oma gingen verhuizen. En die hadden een oude stereo-installatie staan. En ja, dat moest weg of ik mocht het hebben. Dus ik zeg, joh, vind ik wel leuk. Dus geef maar aan mij. Dus eigenlijk zo is dat een beetje begonnen. Kreeg ik wat plaatjes mee van Jantje Koopmans en dat soort dingen. Nou, dat is niet per se mijn muziek. Maar daarmee is het eigenlijk begonnen.
2: Ja, want hoe oud was je toen je eerste installatie kreeg?
3: Ik denk dat een jaar of 12, 13 was, denk ik. Ja. Rond die slinger inderdaad. Ja. Ja.
2: Want het is vaak zo dat mensen op de middelbare school eigenlijk hun muzikale smaak ontwikkelen. Hoe is dat met jou gegaan?
3: Ja, eigenlijk precies hetzelfde. 12, 13, eerste klas. Daarmee is eigenlijk eigenlijk begonnen wat dat betreft. Ja.
2: Ja. En kan je nog herinneren welke eerste plaat of cd je voor het eerst gekocht hebt?
3: Ja, zeker. En ik weet zelfs nog waar ook. Dat is op de platenzolder geweest in Putten op een vakantie in de zomer. En daar heb ik Kiss Dynasty. Dat was mijn eerste eigen LP. 5 eurotjes toen de tijd.
2: Oké. Okay.
3: Ja.
2: En hoe oud was je toen?
3: Ik denk dat dat een jaartje later was. Dus al 13, 14 geweest.
2: 13, 14 geweest. Ja, die slinger. Dat is heel vaak de tijd waarop dat gebeurt. En betekent dat je ook meteen een voorkeur had voor een bepaald genre? Of hoe heeft zich dat ontwikkeld voor jou, je muzikale smaak, zeg maar?
3: Alles wat mensen uit mijn klas eigenlijk draaiden, daar vond ik eigenlijk niks aan. En dan ga je kijken van, joh, wat draaiden mijn ouders vroeger vaak eigenlijk? Nou, dan kwam ik uit bij bijvoorbeeld Kiss, Metallica, maar ook de standaard pop uit de jaren 70, 80. Dus denk aan Phil Collins, Supertramp enzovoort. En daarop ga je dan een beetje kijken, verder ontdekken. En ja, op die manier kom je een beetje.
2: Waren je ouders een beetje in muziek geïnteresseerd? Ik hoorde wel iets over je grootouders.
3: Mijn grootouders eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus, maar mijn vader wel, zeker. Ja. Dus daar heb ik veel naar afgekeken, zal ik maar zeggen. Ja,
2: die had wel een bepaalde collectie, zeg maar.
3: Die draaiden zelfs toen ook op platen, wel in mindere mate. Maar
2: wat draaide hij zoal?
3: Metallica, Pink Floyd, Phil Floyd, Sting, Supertramp. Eigenlijk alles wat goed is, zal ik maar zeggen.
2: Ja, dus dat heeft ook wel een beetje bijgedragen aan je muzikale ontwikkeling, zeg maar.
3: Ja, zeker.
2: Is dat ook nog zover gegaan dat je zelf muziekinstrument wilde gaan spelen?
3: Ben ik mee begonnen. Alleen daar moet je echt veel jonger mee beginnen, is mijn ervaring. Dus ik heb basgitaar heb ik een tijdje gespeeld. Maar ik zeg altijd, ik ben een luisteraar, zeg ik altijd. En ik ben geen maker.
2: Oké, okay, nou ja, je kan nog een tussenweg vinden. Daar gaan we heel later in het programma nog over hebben.
3: Oké, ben benieuwd.
2: Je kan ook produceren.
3: Ja, dat is ook weer
2: zo. Gaan we het nog over hebben later. Had je nog andere hobby's als jongeling, zal ik maar zeggen?
3: Gamen vind ik nog steeds erg leuk.
2: Wie niet van jouw generatie?
3: Wie niet, inderdaad. Nee, dat klopt. Of dat alleen is of met vrienden, dat maakt niet zoveel uit. Ook al met vrienden natuurlijk een stuk gezelliger. Maar ja, zeker.
2: Ja, en onder vrienden bleek dat je ook online spelletjes speelde.
3: Ja, klopt inderdaad. Ja.
2: En heb je die hobby nog steeds? Want als je daar op die leeftijd aan verslaafd raakt, dan kom je het nooit meer vanaf, volgens mij. Ik heb een zoon van 36 die het ook nog iedere dag doet.
3: Verslaafd vind ik een groot woord. Maar ik doe het wel graag, zeker. Ja, zeker als je het met vrienden doet, is het gewoon hartstikke leuk. leuk en gezellig altijd om dat te doen. Veel contact met vrienden, sommigen die ik ook van daaruit ken. Dus die ken ik al bijna 20 jaar. Daar ga ik nog steeds bijna dagelijks mee om.
2: Ja, en die ken je ook persoonlijk, niet alleen online.
3: Inmiddels ken ik die ook persoonlijk
2: Want online leer je wel mensen kennen, maar op een andere manier.
3: Klopt, ja. Ja.
2: Maar het is wel grappig dat je dus ook via online games nieuwe mensen ontmoet.
3: Is eigenlijk echt heel leuk inderdaad.
2: En ben je ook wel eens naar van die conferenties of die... wedstrijden of hoe noem je dat?
3: Nee, dat niet. Het is echt gewoon casual, zo wij dat zeggen.
2: Casual. Ja. En heb je er nog wel tijd voor? Want
3: ik moet er tijd voor maken. Dus avontuurtjes. Hè?
2: Ja, want zelfstandig zijn, zeker in jouw branche, dat is natuurlijk toch vaak 6 of 7 dagen per week op de een of andere manier met je zaak bezig zijn.
3: Ja, heb ik zeker ook gedaan. Alleen ik heb nu een dochtertje van 2,5 en dan ga je tijd toch wat beter indelen en vooral meer prioriteit stellen aan belangrijke dingen. Dus ik probeer niet meer dan 32 uur in de week te werken. En doorgaans lukt me dat ook.
2: Nou, dat is een zeer nobel streven. Ja. En het is heel, heel bijzonder dat je dat kan realiseren, moet ik zeggen.
3: Ja, dinsdag tot en met zaterdag. Ja. En zondag, maandag eigenlijk altijd vrij. Dus.
2: Maar wanneer is het idee ontstaan dat je zelf een plaatszaak wilde beginnen? Want ja, je zegt, ik ben eigenlijk pas mijn 14e goed met muziek begonnen. En toen heb ik eigenlijk de muziek ben ik gaan ontdekken.
3: Klopt.
2: En je was 18 en toen opende je hier een platenwinkel. Dus wat is er gebeurd in die 4 jaar tijd dat dat mogelijk maakte?
3: Nee, ik was klaar met mijn opleiding was ik. En ik had zoiets van, ik wil eigenlijk een tussenjaar om te gaan kijken wat ik nou echt wil gaan doen. Want ik wist dat ik dat ook niet wilde gaan doen. En ik was altijd wel met die platen bezig. Af en toe dan kocht ik wat op Marktplaats of in de kringloopwinkel. Dan verkocht ik het weer voor een paar euro meer. Nou, dan kon ik weer een nieuw plaatje voor mezelf kopen op die manier. En toen kwam het idee van, ik ga een jaar lang beurzen doen. Dus 18 en 2 dagen na mijn verjaardag KVK en beurzen doen. Ja. En dat heb ik een half jaar gedaan.
2: Heel zwaar werk, weet ik van herinnering.
3: Het is zwaar werk. Ik ben blij dat ik het niet meer elke dag hoef te doen. Want dat allemaal inladen en weer uitladen, dat is echt niet, prettig om dat elke dag te doen. En dan nog niet te spreken over het weer. Dus,
2: buiten beurzen zeer zeker. Ja,
3: ja, klopt inderdaad.
2: Heb je ook wel eens meegedaan in hele grote beurzen? Weet je wel? Vroeger had je ze in Utrecht en tegenwoordig zijn ze in Den Bosch.
3: Ja, naar Den Bosch inderdaad. Ik heb dat 8 jaar heb ik dat gedaan. Dus 2 maal per jaar. Alleen de laatste 2 jaar heb ik het niet gedaan.
2: Dus moet je het combineren met een winkel natuurlijk.
3: Ja, dat sowieso. Ja. Je begint op vrijdag, moet je alles opbouwen. Ja. En je moet ook de spullen ervoor hebben, dat is ook belangrijk.
2: Maar ga je dan wel eens naartoe voor inkoop?
3: Ik ga nog inkopen.
2: Was altijd vrijdag voorafgaand aan de speciale avond waar je een kaartje voor kon kopen. Ja, zodat je als handelaar daar kon inkopen.
3: Klopt, ik ga altijd op de vrijdagochtend ga ik inderdaad help ik een bevriende collega van mij even met opbouwen. En dan ga ik een rondje doen en dan ben ik meestal rond 1 uur of 12 ben ik weer.
2: Scoor je daar nog wel eens?
3: Ik scoor daar ook nog wel eens, zeker. Ja, niet veel hoor, moet ik zeggen, maar je moet net geluk hebben. Dus dat je ergens bij een juiste kraam komt, dat er interessante spullen voor jou of voor de winkel staan wat dat betreft.
2: Ja, maar je koopt ook nog als particulier in, dat je verzamelt nog steeds?
3: Ik verzamel nog steeds, moet ik wel erbij zeggen dat het meeste wat ik wil, dat ik dat al heb. Dus na een tijdje dan wordt het moeilijker en moeilijker om wat te vinden. En bij mij is de sport als iets binnenkomt wat ik nog niet heb, dan neem ik het. Ik ga daar niet zelf voor naar op zoek, zeg maar.
2: Ja. En lukt dat nog een aantal keren per jaar?
3: Een aantal keer inderdaad, ja.
2: Maar hoe ben jij startcollectie gekomen? Want dat is natuurlijk het allermoeilijkste. Ik kan wel denken, ik ga in LP's handelen, vinyl. Maar het is natuurlijk een markt waar al heel veel mensen actief zijn. Je noemde net even die platenbeurzen. Buiten alle winkels zijn er nu 3 in Gouda die vinyl verkopen.
3: Dat klopt, ja.
2: En er zijn er in heel Nederland, zijn er in alle grote steden inmiddels meerdere zaken die vinyl verkopen.
3: Volgens mij zitten we op een 125 aangesloten Records Today platenzaken. Dus dat zullen er nog wel een 10 of wat extra zijn.
2: Daarnaast heb je heel veel mensen die ook op beurzen komen. En dan heb je ook nog de zogenaamde beunhazen. Je hebt nog dus er is een enorme hoeveelheid mensen die eigenlijk altijd op zoek zijn naar die zeldzame vinylplaten die iedereen wil hebben.
3: Nou ja, Jan en Alleman, die hebben nog wat op zolder staan. En wat ik vaak heb is dat mensen langslopen en die zien het bord met inkoop. En die komen op die manier binnen en dan ga je het gesprek aan en dan kom je wel tegen of niet. Er ligt nog verschrikkelijk veel bij mensen. En vaak als ze dan gaan verhuizen, dan is het zoiets van, of gaat het voor de 5e keer mee verhuisd worden? Of gaat het uiteindelijk
2: of overlijden?
3: Uit? Dat gebeurt helaas ook. Zeker.
2: Je had dus beurzen gedaan. En wanneer was nou het moment dat je zei van, ik ga nu een winkel openen. En waarom kwam je toen in Gouda terecht?
3: Ja, Gouda mijn geboortestad dus. Dus ik heb eigenlijk al mijn familie hier wonen. En dus had hier eigenlijk niks wat tweedehands deed. En toen ik begon was het voornamelijk tweedehands. Dus ik had ruim 5 maandjes heb ik eigenlijk beurzen gedaan. Dus daarmee heb ik eigenlijk mijn voorraad opgebouwd. Dus her en der inkopen, noem het allemaal op. En ja, toen ga je naar de wind toe. En nou ja, we hadden het net al over beurzen buiten. Maar ik had geen zin om met 0 graden buiten te gaan staan. Dus dan ga je een beetje zoeken naar pandjes. En zo ben ik eigenlijk in de Korte Groenendaal terechtgekomen.
2: Ja, was dat makkelijk om een pand te vinden?
3: Ja, eigenlijk best wel.
2: Ja, zeker. Je had best wel veel leegstand. Dus in die tijd misschien nog meer dan nu.
3: Dat durf ik niet te zeggen, maar dat zou heel goed kunnen inderdaad. Maar deze stond echt wel een poosje al leeg wat dat betreft. Dus het was eigenlijk zo gedaan wat dat betreft. Ja,
2: ja en hoe zag je voorraad er toen uit? Ik herinner me dat die winkel hier kwam. En ik ben ook een keer bij je binnengelopen, gewoon uit nieuwsgierigheid. En toen dacht ik nog, jij durft. Want op dit tijdstip.
3: Een hele andere tijd, dat sowieso qua vinyl. Alles veel goedkoper, ook nieuw. Het was toen 95% tweedehands en 5% nieuw. De eerste plaat die ik nieuw had, dat was Adele 25. Die was de week daarvoor uitgekomen. Dat was het enige wat ik had. 20 keer.
2: Ja, 20 keer.
3: 20 keer, allemaal verkocht. Ja, dat wel. Ja,
2: ja want je moet ook je moet natuurlijk je vaste last opbrengen, maar je moet ook nog een soort inkomen eruit verwerven. Ja. En wanneer had je door dat dat ging lukken? Je zal best ook toch wel een beetje nerveus geweest zijn. Gaat dit experiment lukken?
3: Nerveus wil ik het niet noemen. Dat denk ik dat vooral te maken heeft met mijn leeftijd. Ik was toen 18. Ik woonde thuis. Dus eigenlijk heb je geen vaste lasten wat dat betreft.
2: Dat scheelt.
3: Dus dan kan je wat pionieren en wat doen. Ik denk op het moment als je mijn leeftijd nu bent en je hebt een gezin, je hebt een huis, dan is het een heel ander verhaal. Want dan heb je inderdaad wel echt vaste lasten. Dus de eerste 2 jaar heb ik eigenlijk praktisch niks verdiend, om het zo te zeggen. Ja, het was zorgverzekering terug en, en wat geld over, zeg maar, om nog iets leuks te doen. Dus bijvoorbeeld een biertje te kunnen kopen in de kroeg of wat dan ook. Maar dat was het. Ja. Ja. En voor de rest al het geld terug naar de zaak.
2: Ja, en wanneer begon je echt geld te verdienen?
3: Dat is eigenlijk gekomen op het moment dat ik ben verhuisd. Dat ik eigenlijk naar de markt ben gegaan. En toen begon het echt te komen. Dus dat ik wat ging verdienen. En grote oppervlak ook, dus dan kan je ook meer spullen kwijt.
2: Dan gaan we zo mee verder. Je had het straks over de muziek die het eerste indruk op jou maakte. Dat was Kiss onder andere. Ja. En daar hebben we een nummer van klaar staan.
3: Niet van Dynasty trouwens, maar...
2: nee, niet van Dynasty.
3: Nee, dat niet.
2: Maar het nummer heet Detroit City Rock.

0: Ja, Kiss, Detroit City Rock. Maar ze komen niet uit Detroit, hè?
1: Nee, New York als het goed is.
0: Ja, New York. En we hadden het net over, toen de muziek aan het spelen was, dat een van de leden vorig jaar overleden is.
1: Ja, de twee jaar geleden. De tijd gaat zo snel, maar dat is volgens mij eind vorig jaar geweest.
0: Vorig jaar overleden is. Maar de rest van de band bestaat nog. En is er kans dat ze nog iets gaan opnemen?
1: Nou ja, wat ik laatst las is dat er nieuwe muziek geschreven wordt. Dus of dat waar is of niet, dat gaan we meemaken.
0: Je zou bijna denken dat ze geld nodig hebben.
1: Je zou het haast gaan denken, inderdaad.
0: Want als je naar je eigen collectie kijkt, je zegt, nou ja, ik heb een soort wants list. Dat is een term die wij in de muziekwereld wel gebruiken. Dat van de albums die je nog zoekt.
1: Zeker.
0: En hoe groot is je collectie?
1: Dat gaat om een 700-800 stuks.
0: Die had ik ook toen ik een jaar of 18 was.
1: Nou, dat is ook voor 18. Op 18.
0: Ja, ik wel. Kijk. Maar ik ben op mijn 17e gaan werken. En alles wat ik binnenhaalde.
1: Dat ging naar vinyl.
0: Ging naar vinyl. Maar dus 800. En wat is dan de hoofdstroming daarin? Als je zegt, nou, als je vijf favoriete bands moet opnoemen waar je ook het meest van hebt, wat moet ik dan aan denken?
1: Ik ben een heel groot fan dus van Kiss, dus daar heb ik eigenlijk alles van. Live werk doe ik niet, want dat is eindeloos. Dan ben je nooit klaar. Nee. Porcupine Tree, Steven Wilson, is echt een van mijn all-time favorites.
0: Ja, dat is prog rock.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Straks gaan we nog even over Steven Wilson helpen. Want die heeft ook volgens mij heel veel albums geremasterd. Hè? Was niet Genesis onder andere en een aantal andere
1: van
0: ook.
1: Van alles en nog wat. Ja, dat is
0: ook heel erg actief in de remaster.
1: Ik vraag me soms af waar die de tijd vandaan heeft.
0: Want hij doet dan solo albums.
1: Ook nog inderdaad.
0: Kan zien solo albums, remaster werken, et cetera. Ja. Zeer actieve man, Steven Wilson. Komen we straks op terug. En wie nog meer?
1: Kistan, Porcupine Tree, Steven Wilson. Tool ben ik ook heel groot fan van.
0: Die hadden altijd van die bijzondere hoesjes. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad. 3D-brilletje, dat soort dingetjes inderdaad. Klopt. Ja, ik hou ook heel erg van... waar ik de laatste tijd veel naar luister bijvoorbeeld ook. Dat is de Beatles weer luister ik op het moment heel erg veel naar. Dus dat heb ik dan eigenlijk van mijn andere opa-oma gekregen. Daar heb ik de kist met platen van gekregen van vroeger. En dat is dan denk ik zo ook het tweede nummer wat opkomt. Maar Rubber Soul, dat heb ik heel veel geluisterd. En dat luister ik nog steeds regelmatig.
0: Ja, heel, heel bizar. Hè? Een album uit 1965 zeg ik.
1: Ja, 65, 66. Ja, klopt inderdaad.
0: Een totaal andere generatie.
1: Heel anders.
0: En toch heb ik het indruk dat je de Beatles dagelijks op de radio steeds minder hoort.
1: Ja, en dat merk ik ook wel in de winkel. Ja. Met verkoop merk ik dat. Je merkt wel dat jaren 60 dat langzaam aan het uitfaseren is. Precies. Dat merk je wel. Ja, dat is echt zo. Ja. Heel bijzonder. En dan als laatste nog Pink Floyd.
0: Ook daar ben ik. Piper at the Gates of Dawn was het eerste album wat ik had van Pink Floyd.
1: Kijk.
0: Ja. Ik kom uit die tijd. Hè, vooral ik ben van 1952. Dus
1: ik
0: heb het allemaal meegemaakt. En dan af en toe dan ben ik op internet aan het zoeken. En dan denk ik, die heb ik ook gehad hier op. Bijvoorbeeld van de Nice. Hoe heet die ook alweer? The Thoughts of Everlist, Def Jack.
1: Oké.
0: Okay. Nice, voorganger van Emerson, Lake & Palmer.
1: Precies. Ja, dat zie je eigenlijk ook nooit.
0: Die zie je nooit meer. Nee, die LP's. Nee, ik heb ze allemaal gehad.
1: Ja, allemaal weggedaan.
0: Allemaal weggedaan.
1: Herkenbaar.
0: Je had het net over dat je op een gegeven moment ging verhuizen naar de markt. En wanneer was dat precies?
1: Dat is in juni 2017 is dat geweest. Dus daar ga ik nu de 9 jaar
0: doen. Ja, dus je zit er eigenlijk al een behoorlijke tijd. En toen zei je van, toen ben ik eigenlijk geld gaan verdienen.
1: Ja.
0: Wat ook weer niet vanzelfsprekend is. Want ik neem aan dat het een veel duurder pand was dan de Korte Groenendaal.
1: Zeker. Keer 2,5 van wat het eerst kostte.
0: Ja.
1: Maar dat is de gok die je moet nemen, die je moet wagen. Op het moment als ik daar had gebleven, dan had ik stilstand gehad. Dus dan kan je niet groeien, kan je niet verder, kan je spullen niet kwijt. En dat kon daar wel. En dat is de juiste gokstap geweest wat dat betreft. Ja. Er was vraag naar gehouden.
0: Ja, en had je toen al wel een relatie?
1: Ja, die had ik op het moment dat ik opende, had ik dat ook al. Dus nog steeds met dezelfde. Dus,
0: en die wonen nu samen met een kleine in Gouda.
1: Klopt inderdaad. Na een lange zoektocht hebben we eindelijk wat kunnen kopen.
0: Ja, want wij doen ook een ander programma, Machiavelli. En dan komt het onderwerp, het politieke programma, dan komt het onderwerp wonen zeer vaak aan de orde.
1: Oh, dat geloof ik best inderdaad. Ja, we zijn ook lang op zoek geweest. En ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik kan mijn bedrijf een succes noemen op het moment als ik een huis kan kopen. En dat is gelukt. Het is een appartement, maar goed, dat is net zo goed een huis wat dat betreft.
0: Absoluut.
1: Dus wat dat betreft voor mij succes. Ja.
0: En als je nou terugkijkt van waar denk je dat jouw succes vandaan komt? Bijvoorbeeld, je moet iets heel erg goed gedaan hebben.
1: Ja, dat vind ik altijd heel erg.
0: En als je daarop terugkijkt, dan denk je van, nou, wat is nou de doorslaggevende factor geweest?
1: Ik vind dat altijd heel erg lastig om te zeggen. En dan zeker over mezelf. Maar wat ik vaak van mensen hoor is de gastvrijheid, de klantvriendelijkheid, de huiselijke sfeer. Ja, en een stukje gunfactor is ook heel belangrijk.
0: Ja, ja.
1: Op het moment als je achter die kassa gaat zitten met een chagrijnig gezicht, ja, dan komen ze één keer binnen en de tweede keer niet meer.
0: Ja, dan ben je op een gegeven moment ook cd's gaan verkopen, zag
1: ik. Ja, klopt inderdaad.
0: Maar ik zag ook onlangs weer dat het minder is geworden.
1: Ja.
0: Je had bepaalde bakken staan onder andere bakken. En
1: klopt.
0: En dan moest je op je knieën gaan zitten om die te openen
1: dat,
0: en te zoeken.
1: Dat is ook gebeurd inderdaad. Klopt.
0: Maar ja. die is weer verdwenen volgens mij.
1: Ja, nee, ik heb in de Korte Groenendaal zelfs heb ik ook al cd's gehad. En daarna, nadat ik naar de markt ben gegaan, heb ik zelfs een best groot gedeelte met cd's gehad. Alleen het liep steeds minder en minder. Dus uiteindelijk zijn daar platenbakken voor terecht gekomen. En dat loopt beter. Je merkt gewoon dat echt op jaarbasis 1-3% is van de totale omzet.
0: Ja,
1: ja.
0: Wat ik verbazingwekkend vind, want als je zoekt op internet op dit moment, en merk ik dat hoeveel er eigenlijk niet meer op cd te krijgen is van hele goede muziek.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat die ook tweedehands steeds duurder worden, ook bijna onbetaalbaar gaan worden.
1: Ja, iets wat zeldzaam is, zal altijd zeldzaam blijven, zeg ik altijd. Alleen, ik merkte wel dat er gewoon heel veel aangeboden wordt. Dus heel veel mensen doen cd's weg. Als ik een week lang ga tellen wat ik kan inkopen, kom ik op 10 plus afspraken kom ik uit. Dus ik bedoel maar, dat is echt bizar.
0: Ja, betekent dat je vooral vinyl verkoopt. Nou is nieuw vinyl ook een bepaalde periode ingeweest. Maar ik heb de indruk dat dat weer lastiger wordt. Omdat die prijzen zo gigantisch gestegen zijn van nieuw vinyl. Dat het bijna niet normaal is.
1: Prijzen zijn zeker gestegen, dat klopt. Dus toen ik begon had je een plaatje voor gemiddeld 20, 25 en echt max 30 euro. En tegenwoordig enkele LP dat begint bij 35. En een dubbele dat start bij 45, zeg ik altijd.
0: Ja, en dan heb je nog het nadeel dat je een relatief kleine zaak bent en dat je dan vaak niet tegen bepaalde prijzen kan inkopen.
1: Dat klopt ook. Dus dat is een stukje snijden in je

0: Hoe is de verhouding dan?
1: Dat is op het moment 35-30, tweedehands. En ja, de rest dan nieuw op het moment.
0: Ja, ja, dus ja. Het is toch nog wel een redelijke markt, die nieuwe LP's.
1: Zeker, ja. Dat is, als ik even moet schatten, want ik heb de cijfers hier niet bij me, maar dat komt zeker wel op een 70% van mijn omzet uit, nieuw vinyl. Dus ja.
0: Ja, als je naar heel veel van je collega's kijkt, dan zie ik dat die ook een webshop hebben.
1: Ja, klopt.
0: Ik koop zelf bijvoorbeeld bij Delft, bij Sounds. En dat doe ik altijd via hun website, want fijner daarvan is. Ik kan altijd onmiddellijk zien of ze deze voorraad hebben.
1: Ja.
0: En dan is het vaak binnen 2 dagen geleverd. En dat ik ben zo'n ideaal klant die nooit wel 6 weken wil wachten of iets.
1: Snap ik ook. Ja. Ik heb ze gelukkig wel. Dat scheelt.
0: En nooit overwogen een webshop te beginnen?
1: Ik heb een webshop zelfs gehad. Alleen het is te veel werk. Ik doe het helemaal in mijn eentje. En dan kom ik terug op de 32
0: uur. Dan is het volstrekt onmogelijk.
1: Nee, dan kan ik de 64 van gaan maken. Ja. Dat is het ding. Ja. We zijn wel bezig met een webshop. Dan moet het allemaal wat makkelijker gaan. Met een ander systeem. Dan zie je gelijk wat er op voorraad is in de winkel, maar ook wat er bij de groothandel op voorraad is.
0: Ja.
1: Dus dat moet makkelijker gaan worden, maar dat is iets
0: want
1: voor...
0: Want als bij de groothandel is, dan hebben we het vaak over één bekende groothandel in Capelle en Wijssel.
1: Exact inderdaad.
0: We noemen geen naam hier.
1: Ja, dat mag. Het maakt mij niet uit. Iedereen kent het.
0: Het grappige is dat ik 3 vestigingen van die groothandel heb meegemaakt.
1: Oh, serieus?
0: Ja, zijn begonnen in Berkel en Roderijs, toen naar een locatie in Capelle gegaan en daarna weer naar een andere locatie in Capelle.
1: Oké, dat wist ik niet.
0: Ja, dat is wel grappig. Maar ik vond op jouw kaartje staat een cashgeld voor uw oude LP's en retro games. Ja. En toen dacht ik, retro games?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Verkoopt die man ook retro games?
1: Ik verkoop ze niet, maar ik koop ze in voor een vriend van mij als dat aangeboden wordt, wat dat betreft. Ja, dus, maar wat ik wel verkoop extra nog, dat zijn Pokémon kaarten. Een stukje uit mijn jeugd, maar ook waar gewoon extreem veel vraag naar is. Dus weer dat gat hier in die stad opvullen met wat niemand anders doet. Dus,
0: dat is een hele goede stap, want voor de uitzending had het wel even over, mijn zoon die inmiddels 36 is, dus gewoon een aardig stukje ouder dan jij, die verzamelde Pokémon kaarten, maar die speelde ook de spellen. Hè?
1: Ja.
0: Die ging ook werkelijk naar toernooien toe om daar spellen te spelen. En ik was redelijk fanatiek daarin. En die heeft op enig moment overigens al zijn Pokémon kaarten weer verkocht. Want zo gaat dat ook.
1: Hetzelfde waar met de platen.
0: Dan
1: doe je het weg.
0: Maar onlangs kwam een kleinzoon van mij, die nu nog 16 is, die ook heel graag games speelt. Eigenlijk sinds zijn 2e of 3e of 4e. Dat was echt extreem jong. Die kwam ook enthousiast aan mijn opa. Ik ben begonnen met Pokémon kaarten. Dus er is ook weer een nieuwe generatie die blijkbaar dat aan het oppikken is.
1: Ja, dat is bijzonder om te zien. Het is eigenlijk, het simpelste om te beschrijven is eigenlijk iedereen onder de 40, zeg ik altijd. Pokémon wordt dit jaar, is het 30 jaar, zeg maar. Dus 30 jaar bestaat Pokémon. Dus de trading card game, de serie, de spelletjes, noem het allemaal op. En het is hotter dan ooit. Het is bizar. Het is echt bizar.
0: Ja, want het is een enorme marketingmachine die er ook achter zit.
1: Dat ook inderdaad. Maar over prijzen dan bijvoorbeeld. Je noemde net een Piper the Gates of Dawn van Pink Floyd. Als je daar een originele van hebt, zit je toch wel gauw op een 400-500 euro. Een goede staat, zeg maar. Echt de eerste persing. Ja. Is peanuts vergeleken met die Pokémon kaart.
0: Ja, dat zijn bizarre duizenden normaal. Euro's. Kan dat
1: miljoenen zelfs. Ja, miljoen, ja. Dat is echt niet normaal.
0: Ja. Ja, ik weet ook dat het museum in Amsterdam een Pokémon kaart
1: klopt inderdaad.
0: Uitgeven, dat de winkel gesloten moest worden omdat de winkel werkelijk bestormd werd en dat mensen elkaar met elkaar op de vuist gingen om een exemplaar te bemachtigen.
1: Er stonden toen al mensen buiten daar te wachten en dan kreeg je eigenlijk gelijk 50 euro als je hem wilde verkopen.
0: Ja.
1: Als ik die mensen was geweest, had ik hem vasthouden, want inmiddels levert hij 7.500 euro op.
0: Ja, dus het is ook bijna een investering, zou je kunnen zeggen.
1: Haast wel. Dus ik ken ook mensen die dit doen inderdaad als investering. Dus hier heb je meer rendement op sowieso dan je crypto. En sowieso je rente op de bank. Dus veel interessantere investering dit.
0: En hoe vaak verkoop je nou op dit moment per week Pokémon kaarten?
1: Dat is eigenlijk wel dagelijks. En het is een heel klein stukje in de winkel. Dat heb je zelf ook gezien wat het maar is. Dus het is echt maar een paar vierkante meter wat het uiteindelijk kost.
0: Want je koopt ook nieuwe sets?
1: Ja, ook inderdaad. Ja. Engels helaas op het moment niet. Maar dat komt omdat er gewoon verschrikkelijk weinig beschikbaar is. Dus eigenlijk alles gaat naar de grote jongens toe vanuit de groothandel.
0: Hetzelfde verhaal eigenlijk.
1: Hetzelfde verhaal inderdaad. Daar ben ik al anderhalf jaar mee bezig. Want ik kreeg het voorheen wel, maar nu niet meer. Dus daar ben ik al anderhalf jaar mee bezig.
0: Dat is eigenlijk heel concurrentievervalsend op deze manier.
1: Ja, is het ook. Want hun zoeken uit wie het krijgt. En ik noem maar wat, de Intratuin, die krijgt wel wat. Intratuin of Allplaces. En ik niet. Dus is apart. Ja. Ja.
0: Nou, dan maar hoop op die tweedehandse markt. Dus als iemand luistert die nu nog een collectie in van die keurige mapjes thuis heeft liggen.
1: Of in een grote doos.
0: Of in een grote doos, dan zijn ze van harte welkom.
1: Zeker, mag altijd langskomen. Ja, zeker.
0: We gaan naar muziek luisteren. We hebben het al genoemd, de Beatles nog.

0: Ja, Norwegian Wood van de Beatles uit 1965. Toen was jij nog lang niet geboren.
1: Was ik niet eens een idee. En mijn vader misschien net. Maar...
0: Ja, precies. Ja, en ook die LP heb ik gewoon gekocht toen die uitkwam.
1: Super gaaf.
0: Ja. Over muziek gesproken. Wat mij ook opviel. Je had het misschien al een klein beetje toen je op de Korte Groenendaal zat. Maar dat je steeds meer in apparatuur bent gaan handelen ook.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: En dat is denk ik een slimme combinatie. Want er waren natuurlijk jongeren die begonnen met vinyl.
1: Zeker.
0: Om vinyl te kunnen afspelen heb je een platenspeler nodig. En in die markt ben je toen ingestapt. Wat was het idee daarachter?
1: Ja, het idee daarachter was dat ik eigenlijk vanaf A tot Z eigenlijk... wilde verkopen. Dus vanaf het vinyl, dus het medium, tot aan uiteindelijk je oren. Dus, en alles wat ertussenin zit. Dus ik ben...
0: Dus wat verkoop je zoal?
1: Ik ben begonnen met Rega Audio. Een heel mooi Engels merk is dat. En daarna is dat uitgebreid eigenlijk met nog verschillende andere merken. Teac, Victrola, noem het allemaal op. De markt daarvoor is een beetje veranderd. Dus een hoop mensen die zeggen van joh, ik wil het lekker compact hebben. En geen speakers, versterkers, noem het allemaal op. Dus dat heb ik nu ook. Dus wat compactere dingetjes. Wel belangrijk daarvoor is dat het je platen niet sloopt. Dus dat is wel mijn, mijn ding, zeg maar, dat ik zoiets heb van ja, het moet wel goed zijn, anders verkoop ik het niet.
0: Nee,
1: het moet erachter staan.
0: Ja, je verkoopt platenspelers in het wat goedkopere segment.
1: Ja,
0: zeg
1: zeker.
0: Maar.
1: Ja, begin bij €150 en loopt op tot net zo gek als je het eigenlijk zelf wil maken wat dat betreft.
0: Maar die heb je niet staan.
1: Het duurste wat ik heb staan is, moet ik het goed zeggen, 2800 is het duurste 28. Wat ik op demo heb staan.
0: Er zijn nog duurdere, weet ik. Ik heb die high-end nooit zo heel erg begrepen, moet ik zeggen.
1: Na een tijdje dan hoor je het nog steeds, maar dan moet je ook de rest van de apparatuur hebben, wil je dat. Kunnen horen. En je moet het ook willen horen. Ja, dat is ook belangrijk.
0: Jij verkoopt dus inderdaad in het populaire prijssector, zeg maar. Zodat iedereen zich eigenlijk vinyl kan veroorloven qua installatie.
1: Klopt.
0: Maar je hebt in die high-end winkels, daar heb je versterkers van €20.000, plaatsspelers van €20.000, boxen van €30.000. Je kan ze gek niet bedenken of ze hebben het.
1: Dat zijn...
0: En dan vraag ik me wel af, hoor je er voor €80.000 het verschil in apparatuur nog? Of,
1: ik heb ook duurdere installaties afgeleverd. Niet dat soort bedragen. Alleen... wel bijvoorbeeld ook een plaatspeler van 10.000. En tussen 10.000 en 8.000, dat hoor je.
0: Dat hoor je echt.
1: Ja, maar dan is de rest van de installatie, dat klopt daar dan ook mee. Dus dan heb je ook een versterker die niet in het middensegment zit, om het zo te zeggen. Speakers, goede bedrading, enzovoort, enzovoort. Ja, dus dat hoor je zeker.
0: Van die gouden stekkers en zo, dikke draden.
1: Verdikke draden inderdaad, gouden stekkers, zilver noemen we dan maar op inderdaad. Zeker.
0: En wat heb je zelf thuis staan?
1: Ik heb op het moment staat mijn plaatspeler staat even in de kast. Maar dat komt door mijn dochtertje die nogal graag handen heeft. Even uit veiligheid. Maar ik heb een Lin plaatspeler heb ik thuis staan. Die heb ik al jaren en jaren heb ik die al. Zelfs voordat ik begon.
0: Die waren ook groot geworden in de streamingdiensten.
1: Klopt. Alleen dat vak zijn ze wel een beetje verloren. Wat dat betreft. Dat is wat anders geworden inderdaad vandaag de dag. Maar Lin plaatspeler. En ik heb een regenversterker. En dat kan niet anders natuurlijk. Regenversterker en rega speakers heb ik thuis staan op het moment.
0: Ja. Maar zijn rega speakers zo goed dat ze kunnen concurreren met de bekendere merken?
1: Ik heb ze op demo bij mij gehad en daarna zijn ze eigenlijk bij mij thuis eigenlijk gekomen dat er een nieuw model kwam en ik ben
0: wat is het topmodel van Rega? Gewoon even mijn informatie.
1: Plaatspeler of speaker bedoel je? Speakers hebben ze niet zo heel veel van. Dus deze die ik nu heb, zeg maar, die zijn ook niet meer in productie. Ze hebben nu een heel klein boekenplankje hebben ze eigenlijk alleen nog. Dus er zal binnenkort nog wat extra's waarschijnlijk aangekomen, want ze hadden er 3 en ze hebben er nu 1. Dus er moet nog wat gaan komen. Maar speakers is niet hun sterkste, zeg maar. Maar plaatspelers zeker wel. Doe je research, zeg ik ook altijd als mensen komen kijken. En dan zeggen ze nooit van gehoord. Dus ik zeg, dat snap ik. Ga maar zoeken online. En morgen sta je voor de winkel om te halen.
0: Ja, heeft gewoon ook goede recensies gekregen.
1: Ja, dat is fantastisch. Ja, dat maakt niet uit.
0: En inderdaad voor een heel betaalbare prijs. Want een complete installatie, wat moet je dan denken?
1: Het ligt eraan wat je wil uitgeven natuurlijk. Maar dat kan als goedkoop als 500. Je kan ook 10.000 uitgeven. Dat is natuurlijk net wat je wil.
0: Ja. Want het is duidelijk dat jij die duurdere dingen wel, componenten wel kan leveren.
1: Ja.
0: Maar
1: zeker,
0: niet allemaal heb staan.
1: Nee, ik heb niet alles staan. Ik kan wel een groot deel laten horen. En als mensen zeggen, joh, ik wil wat thuis horen, dan is eigenlijk vaak wel wat te regelen met de importeur wat dat betreft. Dus dat gebeurt helaas niet elke maand.
0: Nee.
1: Als ik zelf ook niet meer in de zaken sta, zeg ik altijd. Maar eens in zoveel tijd gebeurt het zeker. Ja.
0: Wat mij opviel in een aantal winkels die ik bezocht heb. Ik ben een keer in een winkel in Dordrecht geweest toen ik daar toch toevallig was. Is dat ze tweedehands apparatuur verkochten. Heb je dat ooit overwogen? Want er is natuurlijk wel ook een behoorlijke vraag naar hoe zeg je dat, originele apparatuur uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Ik koop, als ik wat tegenkom, dan koop ik het in. Alleen dan kom je weer bij het volgende tijd. Het kost verschrikkelijk veel tijd. Je moet het nakijken, je moet het garantie moet je meegeven. Dus of je dat nou 3 maanden doet of een half jaar. Het is heel veel werk, in mijn geval voor heel weinig. Dus daarom ben ik er eigenlijk mee gestopt.
0: Want ben je zo handig, los van de tijd, dat je kleine mankementen aan apparatuur zou kunnen...
1: Nee, je zegt het goed. Kleine mankementen, dat lukt mij zeker. Voor de grote, dan breng ik ze altijd naar burgertechnische dienst op de Wethouder Venteweg.
0: Okay. Dus nog steeds iemand die ook oude audioapparatuur repareert.
1: Ik zeg wel dat hij op een of andere manier is hij het best bewaarde geheim qua audioreparatie in Gouda. Ik weet ook niet waarom, maar ik krijg natuurlijk de vraag ook veel van mensen van joh, repareer je audio, ik stuur ze allemaal door naar hem.
0: Ja. Dus, hartstikke goed. Maar heb je op dit moment ook gebruikte apparatuur staan? Of?
1: Helemaal niks.
0: Helemaal niks? Nee. Want ik ben zelf ook weer een beetje op internet gaan zoeken, want ik heb 3 installaties thuis staan. En één had een, die had ik over en die had eigenlijk die hield ermee op een gegeven moment. Dus ben ik toch weer even op de tweedehandsmarkt gaan kijken. En dan zie je toch dat je tegenwoordig nog voor een paar honderd euro toch nog wel goede Marantse versterkers kan vinden.
1: Ja hoor, zeker. Maar dan denk ik wel zonder de blauwe lampjes, gok ik.
0: Ik heb een Sansui. Die heeft van die... Die meters die omhoog gaan.
1: Die popmetertjes
0: in het blauw.
1: Ja, fantastisch. Dus,
0: En ik moet zeggen, dat is mijn favoriete installatie. Met oude magnetboxen.
1: Oh, mooi. Duitse merk. Mooi. Ja, zeker. En, mooi spul ook inderdaad.
0: Klinkt heel goed. Dat
1: allemaal spul. Echt jaren 70 natuurlijk, wat dat betreft.
0: Precies. Wat zijn jouw ambities voor de komende periode?
1: Eigenlijk... Hetzelfde doen eigenlijk wat ik nu doe. Dus elke dag met plezier naar mijn werk gaan. En nooit een dag hetzelfde. Dat eigenlijk ook. Ik zou eventueel graag nog een tweede locatie erbij willen. Maar, maar dat zeg ik ook al 10 jaar. Hè? Dus,
0: maar niet in Gouda neem ik aan.
1: Nee, niet in Gouda. Nee.
0: Want dan zit je weer met het probleem dat je met personeel moet gaan werken.
1: Dat inderdaad. In het verleden zei ik Zoetermeer. Inmiddels hebben we een zaak in Zoetermeer. Ik heb ook goed contact met die eigenaresse daarvan. Dus dat gaat hem ook niet worden. Dus dit is echt allemaal lange termijn muziek wat dat betreft. Maar de droom is er, de wens is er. En wanneer, waar en hoe en wat, dat blijft de vraag. Ja,
0: maar heb je wel een bepaalde actieradius in gedachten? Want het lijkt me voor jou toch onhandig om
1: binnen een half uur van hier
0: in Delfzijlen of in Heerlen een zaak te beginnen?
1: Nee, binnen een half uur vanaf hier, want dan moet ik het wel makkelijk kunnen aanrijden ook inderdaad. Ja. En helaas kan ik mezelf niet opsplitsen in tweeën, want anders had ik het al lang gedaan, zeg ik altijd.
0: En je vrouw heeft geen ambities in die richting?
1: Nee.
0: Ja, het zou kunnen.
1: Die vindt het leuk, maar niet op die manier leuk.
0: Hebben we ook wel eens staan te praten in je winkel nog onlangs. En toen hadden we het even over een platenlabel. Want bij toeval vond ik 2 LP's bij jou in de bak die ik zelf heb uitgegeven.
1: Ja, dat was wel heel erg grappig inderdaad.
0: Toen nog wonend op de Krugelaan in Gouda. En toen zei je van dat zou ik zelf ook nog wel eens een keer willen. Eigen platenlabel.
1: Ja, lijkt me echt heel erg gaaf. Maar dat weet je dan inderdaad zelf ook omdat je dat natuurlijk gedaan hebt. Maar er zitten natuurlijk wel wat haken en ogen zitten daar natuurlijk aan met het regelen en doen daarvan. En het lijkt me heel erg gaaf. Alleen ten opzichte van wat het bijvoorbeeld 10 jaar geleden was. Toen waren er heel veel dingen nog niet opnieuw uitgebracht. En,
0: maar er zijn nog steeds heel veel dingen niet opnieuw uitgebracht of alweer op.
1: Ja, dat klopt ook. Dat is zeker waar. Ik noem een voorbeeld. I'm Used to That van Roger Waters. Iedereen wilde dat toen de tijd hebben. En dat kwam er niet en dat kwam er niet en dat kwam er niet. Origineel, onbetaalbaar. En uiteindelijk hebben ze dat toch uitgegeven in 2016, als ik het goed heb. En dat zijn zulke grote namen. Daar kom je gewoon niet bij.
0: Nee.
1: Dan moet je iemand als echt iemand groot kennen daar bij dat label. En waarschijnlijk op het moment als je dat idee al pitcht, dan denken hun van daar is vraag naar. Dus dan gaan we het zelf doen.
0: Maar wat zou je het liefst willen uitbrengen? Heb je het dan over reissues? Want je kan natuurlijk ook nieuwe bands opnemen. Gaan we straks nog even over praten, over een nieuwe band in Gouda. Wat zou je zelfs graag willen doen?
1: Het lijkt me leuk.
0: Als het ooit zover komt.
1: Om dingen te doen eigenlijk uit Nederland. Dus we hadden het laatst ook over Light bijvoorbeeld. Hè? Uit Gouda inderdaad. Die is niet...
0: De band van Avi Vergeer. Ja, die iedereen kent in Gouda.
1: En
0: Light was zijn eerste band. Ja. Grappig trouwens dat mijn vrouw heeft nog in de koor gezongen. Dat tijdenlang begeleid werd door Light.
1: Okay.
0: En ze wist nog uit haar hoofd alle namen van de leden te noemen.
1: Nou kijk, moet je nagaan. Na zoveel jaar inderdaad. Dat is ook wel fantastisch. Maar bijvoorbeeld een light. Dus eigenlijk Nederlandse muziek. En dan in het prog-psychedelic gedeelte, zeg maar. Wat hier één album hebben gemaakt. Allemaal eendagsvliegen. En heel veel dingen daarvan die zijn onbetaalbaar. En dat lijkt me heel erg leuk om te doen.
0: Nou, had je een heel goed reissue label hier, Pseudoniem.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: En die hebben bijvoorbeeld Earth and Fire, Shocking Blue en Finch uitgegeven, zag ik. Maar daar is lang niet alles meer van op LP te krijgen. Nee. Want ik denk van, nou, daar ligt een gat in de markt.
1: Sommige dingen daarvan die zijn ook duur geworden inderdaad. Ja. Alleen volgens mij bij Pseudoniem is het zo dat dat allemaal eenmalige contracten waren. Als ik het goed heb. Dus 500 of 1000 of iets in die slinger.
0: Dan denk ik, daar ligt een gat in de markt.
1: Alleen dan denk ik bij mezelf, op het moment dat gat er is, Pseudoniem is daar al mee bezig geweest. Pak het dan opnieuw op.
0: Ja, Pseudoniem bestaat nog wel.
1: Als het goed is, bestaat het nog wel.
0: Maar ik denk dat het een beetje op een laag pitje staat.
1: Paar beurzen geleden in Den Bosch toevallig, zeg maar, daar stond nog een kraam van hun. Dus ik neem aan dat dat de eigenaar was. En die had nog aardig wat aanbod.
0: Ja,
1: maar,
0: ja, want Earth and Fire en Shocking Blue zijn niet allemaal op LP te krijgen.
1: Nee, maar dat zijn ook wel dan wat grotere namen, zeg maar, wat dat betreft. Je hebt bijvoorbeeld een boekje, heb je. En daar staan eigenlijk allemaal albums en artiesten in vanaf midden jaren 60 tot en met eind 80, zeg maar, die hier allemaal dingen hebben uitgebracht. Dus allemaal van die eendagsvliegen. Avalanche, ooit van gehoord?
0: Ja.
1: Ja, nou ja, Moordrecht, dus ook om de hoek hier. Eén album, volgens mij 300 exemplaren, that's it.
0: Ja, dan is het moeilijk om te vinden van wie heeft de rechten, waar zijn er nog mastertapes, waar kan je die vinden?
1: Dat dus inderdaad. En op het moment dat je die mastertapes natuurlijk niet hebt, dan moet je hem gaan rippen, om het zo te zeggen natuurlijk. Dus moet hem ergens van vandaag
0: want
1: halen.
0: Dat is waarschijnlijk weer met Light gebeurd. Hè? Want we zagen dat, ik heb gezien dat er een LP niet zo heel lang geleden in Duitsland is uitgebracht en niet zo heel lang geleden een CD in Spanje.
1: Klopt, ja. Dat is altijd semi-legaal, zeg ik altijd. Dus dat is niet waarschijnlijk met overeenstemming sowieso niet van de band. Want wat ik heb begrepen is dat in het geval van Light, die hebben een prijs gewonnen waardoor ze dat album mochten uitbrengen. En eigenlijk hebben ze alle rechten weggegeven aan Barclay toen de tijd. En Barclay valt tegenwoordig onder Universal.
0: Ja, dan moet je een ingang zien te vinden om daar überhaupt aan tafel te kunnen komen.
1: Dat klopt.
0: We gaan even naar een Goudse band luisteren die jij op de een of andere manier gemist hebt. Ik hoorde een keer in een uitzending van Gouwenstad de band Zuster Zonnebloem langskomen. Een Goudse band. En die bleek nu al niet meer te bestaan, maar een andere naam te hebben. En ze hebben een nieuw C-Muta, laat ik het goed zeggen, C-Muta. Blijkbaar genoemd naar een drug uit het boek Dune. Dat album van hen heet The Circle Ends Where It All Began. En daarvan dragen we het nummer The Circle.

0: Ja. Prachtig.
1: Ja, Zeemoeder uit Gouda. Gewoon uit Gouda.
0: Ja,
1: en het grappige is, je had het niet in de winkel, hè? Nee, nog steeds niet.
0: Nee, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik het niet ken. Maar je leert elke dag wat bij. Dus nee, zeker. Het klinkt echt heel erg goed. Ja, dus mochten jullie luisteren van de band, je hebt wat liggen, kom langs en kom het verkopen, zou ik zeggen.
1: Ja, ja. Lijkt me een goed plan. De voormalige zuster Zonnebloem, want dat was ook een heel aardig album trouwens. Ik zou het ook eens opzoeken.
0: Ik ga het zeker opzoeken. Ja, erg leuk.
1: Deze Goudse band, die echt van hoog niveau is.
0: Ja, kan je wel zeggen inderdaad, ja.
1: We hadden het even over zelf platen uitbrengen. Want jouw voorkeur gaat natuurlijk uit naar vinyl. En heb je dan ook de gedachte om daar speciale persingen van te maken? En prachtige hoezen en zo?
0: Ja, nou ja, we hebben het net al een klein stukje over Steven Wilson gehad. Ja. Maar dat lijkt mij het mooiste dan om te doen. Dus echt waar vinyl voor bedoeld is, zeg maar. Dus een helemaal analoog. Mooie uitgaves, mooie hoezen. Goed opgenomen, goed geproduceerd en ook goed geperst. Dus en dan volledig analoog. Ja.
1: Ja, en dan heb je het ook over de 120 gram persing en dergelijke, of is dat niet per se nodig?
0: Dat 120 gram verhaal, om het zo te zeggen. Ja. Dat is eigenlijk, maakt dat niet uit. Je kan ze zo dun maken als je wil, als het maar niet, breekt, zeg ik altijd. Want qua geluid gaat het niks uitmaken.
1: En waarom doen ze dan of het wel wat uitmaakt?
0: Ja, dan kom je met het consumentenverhaal. Dus als een consument iets vast heeft wat zwaarder weegt, dan voelt dat als meer kwaliteit. En daardoor is die 180 gram eigenlijk gekomen.
1: Nou, dat heb ik dus nooit geweten.
0: Nee, bij deze. Ja, bij niet deze. Veel mensen weten dat. Ja. Maar het maakt uiteindelijk niet uit of het 20 gram is of 180 of 240 gram. Trekt alleen iets minder snel krom in de zon. Dus daar komt het op neer.
1: Nou, we hadden net een Goudse band die het best goed doet en die brengen dit in eigen beheer uit. Als je, dan denk ik van, daar ligt ook een markt. Hè. Er zijn natuurlijk toch bands die tegenwoordig moeilijk een platenlabel kunnen vinden.
0: Zeker.
1: En best talent hebben. Ja. Als je een nieuw label start, kan dat natuurlijk ook een markt zijn. Zeker als je zegt van, nou, ik richt me vooral op kwaliteits vinyl uitgaven.
0: Ben ik met je eens, zeker. Ja.
1: En, dan kan je met een band studio ingaan en zelf iets opnemen. En wat ook een hele makkelijke manier is, als de band goed genoeg is. Maar dat geldt ook voor oudere bands die bijvoorbeeld niet meer zo heel populair zijn en die nog wel live optreden, is natuurlijk gewoon live opnemen. Hè? Dat is dat heb je binnen 10 minuten geregeld.
0: In principe wel inderdaad. Ja. Je gooit het daarna door de mix heen, om het zo te zeggen. Ja. En je bent heel ver wat dat betreft.
1: Ja. Je sluit het aan op een digitale opnamesituatie. Of analoog.
0: Of analoog inderdaad. Zeker.
1: Kan ook nog steeds. Ja. Het grappige is dat ik ook natuurlijk in het analoog tijdperk albums heb gemaakt. En in die tijd was 24 sporen, 48 sporen was het summum, zeg maar. Maar
0: klopt.
1: Ik heb ook wel eens 8 sporen op moeten nemen, helemaal in het begin. Want dat was een budget kwestie.
0: Ja, nee, maar dan.
1: En zijn er nog studio's, voor zover jij weet, die vandaag nog volledig analoog opnemen?
0: Ze zullen er ongetwijfeld zijn. Want als ik het goed zeg, De Wolf uit Nederland, die neemt volgens mij...
1: De fantastische band uit Limburg.
0: Klopt inderdaad. Ja. Die nemen volgens mij echt 100% analoog nog op. Dus die zijn er wel, maar waar ze zo 1, 2, 3 zitten, dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee. En platenpersterijen, we hebben er lang 2 in Nederland gehad.
0: Ja.
1: Er zit nog steeds 1 in Nederland volgens mij.
0: Ja, we hebben Haarlem hebben we dan nog steeds zitten.
1: Ja, Kroekjes was dat vroeger. Heette dat?
0: Ja, maar volgens mij ook.
1: Maar dat zal misschien nu niet meer zo heten.
0: Misschien dat het verhuisd is. Vanaf,
1: verhuisd is, ja.
0: Dat denk ik inderdaad. Maar in ieder geval Haarlem, dat waren er 30 uit mijn hoofd machines. En volgens mij zijn de laatste 20 of 30 bijgekomen, nieuwe.
1: Ja, nieuwe.
0: En dat draait 24-7.
1: Zo populair is vinyl nog. Want als je nou, we hebben het net over Steven Wilson, die gaan we straks ook draaien. Wat moet ik aan denken tegenwoordig wat voor oplage vinyl heeft? Want kijk, in mijn tijd, als je een vinyl hit had, ook een LP, werd er minimaal 1 miljoen van verkocht.
0: Ja.
1: En ik heb de indruk dat misschien dat nog wel gebeurt met bijvoorbeeld de Rolling Stones en dat soort bands. Hele grote bands die iets vinyl uitbrengen. Ja. Maar de heel veel minder grote namen, en daar valt zelfs Porcupine Tree onder en Steve Wilson.
0: Zeker, dus niche in principe natuurlijk.
1: Ja, zijn in feite ook een niche-markt. Hè?
0: Ja, dat is lastig. Om exacte aantallen te zeggen, want die kan ik je niet geven. Maar wat ik gehoord heb, is bijvoorbeeld met het laatste album van Adele. 30 was dat, dat is ook alweer een paar jaar geleden. Maar dat is het meest geperste album sinds midden jaren 80 op vinyl.
1: Okay.
0: En voor Adele hebben artiesten als Ed Sheeran, noem het allemaal op, moeten wachten. Omdat Adele alle perserijen in beslag had genomen.
1: Zo.
0: Dus dat is echt ongekende aantallen sinds jaren 80. Ik denk persoonlijk, als ik kijk naar bijvoorbeeld Music on Vinyl, dat is best groot label op Nederlands grond. Zeg maar, dan zijn het er vaak 2000, 2500, 3000, maar soms ook 10.000. Ligt er net aan wat het is.
1: Ja, die orde van grootte.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja.
1: Steven Wills, laten we daar eens even over hebben. Porcupine Tree. Ja. Een Britse progrock band. Wanneer is Porcupine Tree begonnen ongeveer?
0: Dat is begin midden jaren 80. Toen is hij begonnen ermee inderdaad. Ja, en dat is eigenlijk uitgegroeid tot wat hij nu is. Ik denk dat hij dat zelf ook nooit
1: had verwacht. Hoeveel albums hebben ze inmiddels uitgebracht?
0: Oh, veel te veel. Dat kan ik je niet
1: Er zijn van die bands die bijna ieder jaar iets uitbrengen.
0: Of op welke manier dan ook. Steven Wills in ieder geval. Dus de bedenker en de oprichter van Porcupine Tree inderdaad.
1: Ja, maar hij maakt ook solo albums. Ja, is er een verschil? Ik ken de muziek wel van Porcupine Tree, maar niet heel erg.
0: Okay.
1: Ik heb de indruk dat ik de muziek van Steven Wilson zelf iets aantrekkelijker vind dan van Porcupine Tree. Dus er zit wel verschillen, denk ik.
0: Ja, kan ik inkomen. Porcupine Tree is doorgaans iets zwaarder, iets depressiever zou je kunnen zeggen. En Steven Wilson zelf trouwens vaak ook, maar het is doorgaans wat rustiger.
1: Ik zou bijna zeggen, wie zit er anno 2026 nog op depressieve muziek te wachten? Want er is genoeg ellende op de wereld.
0: Dat is zeker waar. Ja, ik ga er altijd erg goed op. Dus je kan mij altijd wakker maken voor Steven Wilson, zeg ik altijd. Dat mag heel de dag op en doorgedraaid worden. Dat heerlijk.
1: Ja, en wat voor we hadden het straks over Genesis. Wat voor andere reissue projecten heeft hij gedaan?
0: Hij heeft echt veel gedaan. Dan moet ik even goed denken. Een van zijn laatste dingen, dat is die Purple Made in Japan, is dat geweest. Nou, dat klinkt echt alsof je nu
1: die befaamde dubbel LP CD.
0: Klopt inderdaad, ja. En dat klinkt nu gewoon echt alsof je ervoor staat.
1: Okay.
0: Dat is bizar. Die man, alles wat hij aanraakt met die knoppen, het verandert in goud.
1: Ja,
0: het is echt niet normaal.
1: Dus het is echt wel zo dat je nog steeds met analoge tapes van die tijd de muziekkwaliteit naar een hoger niveau kan tillen.
0: Klopt.
1: Dan ooit het geval is geweest.
0: En hij is ook nog bezig geweest met Pink Floyd. Daar komt hij helaas niet tussen bij het studiowerk, maar wel met de live dingen. Dus hij heeft Pompeii heeft hij bijvoorbeeld gedaan. Die is vorig jaar of 2 jaar geleden opnieuw uitgebracht. Nou, dat heb hij gedaan. Die klinkt ook fantastisch. Is echt zo mooi.
1: Ja. En wat zijn jouw bestsellers van dit jaar tot nog toe?
0: Als
1: je zegt, nou dat.
0: Ik kan je het een beetje vertellen, maar ik weet het niet precies. Maar Fleetwood Mac, Rumours, altijd elk jaar stipt op 1. Dat blijft gewoon verkopen. Het is
1: bizar,
0: maar toch elk jaar weer. Wat heel goed loopt qua nieuwe acts, dat is bijvoorbeeld Olivia Dean. Vind ik zelf ook heel erg leuk.
1: Ken ik niet. Wat soort muziek is dat?
0: Dan moet je een beetje denken aan damespop, noem ik dat altijd. Maar met een randje soul. Ik denk trouwens dat dat ook wel leuke muziek is voor hier op de radio trouwens. Mocht je daar nog zin in hebben, dan pak hem zeker op. Olivia Dean. Eigenlijk alles wat Gen Z is, om het zo te zeggen. Dus gewoon de artiesten van vandaag. Of je het nou hebt over een Bruno Mars of Taylor Swift. Allemaal leuke dingen. En dat verkoopt heel erg goed.
1: Yes, het is tijd om af te sluiten, hoor ik net.
0: Want, zeker.
1: Arjan, jij vast bedankt voor de techniek. We gaan eruit met een nummer van Porcupine Tree. En dat is het nummer Trains. Bedankt dat je hier was.
0: Graag gedaan.
1: En succes met alles.
0: Dankjewel, komt goed.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
1: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frankje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
3: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met het Duitse Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Let's go. It ain't no country club either.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
2: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van, maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
1: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon en dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal maar even uittikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
11: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
13: Altijd dichtbij. BRSS.
14: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Luister elke zaterdagnacht van 12.